is dat je Sint Christus fijn is. Zo'n come vloem sta in bosks, kijk al in travers de sculini.